0: Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk, vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say. But nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish. And motherfuckers act like they forgot about.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van.
1: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie

0: explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek.

Blijf de Ronde om Texel overal volgen via 106.1 FM, radiotexel.nl, TuneIn en de Facebook van Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden.

0: De vuurtoren. Het water.
1: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
1: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Goedemorgen Texel.
5: Goedemorgen.
1: Je luistert naar Paal 13.
5: Paal 13.
1: Hits en classics.

0: Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Paal 13. Hits en classics. Paal 13.
1: Roeien.

0: Allemaal een hele goede morgen. Zaterdag 13 juni 2026. Je luistert naar de zaterdagmorgenshow hier op Radio Texel. Paal 13, hits en classics. En dat gaan we doen tot aan de klok van 12 uur. Met Maas en Van Iersel. En ja, het is zo'n 6 minuten over de klok van 9 geworden. Ja, ik zou zeggen, gezellig dat jullie er weer bij zijn.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Goedemorgen, Mark.
1: Ja, zo weer 2 weken terug, hè?
0: Ja, zeker, ja.
1: Vorige week natuurlijk even aan de kant geweest voor het rondje Texel.
0: Ja, ja.
1: Maar vandaag zijn we er weer helemaal live bij, hoor.
0: Ja, zo is het. Dan gaan we weer even paal 13 doen.
1: Nou.
0: We maken weer een gezellige bol van.
1: Ja, wat gaan we allemaal doen vandaag?
0: Nou, de eerste uurtje gaan we de koffieplaat doen.
1: Ja.
0: Tweede deel gaan we een rondje meet in Holland doen. Derde deel gaan we nog even Sibor rocken. We hebben nog de Dance Classic klaarstaan en de live track. En de rest gewoon heerlijke hits en classics.
1: En het pakhuis, hè?
0: En het pakhuis in natuurlijk, ja.
1: Jazeker, ja.
0: Dat gaan we ook doen.
1: Nou, het belooft weer een leuke ochtend te worden. Het weer is een beetje wisselvallig.
0: Ja, we kijken even in die mast van de Radio Texel, de temperaturen.
1: Ja, wat zegt die?
0: 15 graden.
1: Ja,
0: het is niet zo erg warm, zeg maar.
1: Er staat best nog wel een windje, noordwest 4.
0: Maar het goede nieuws is... Ja, pak je korte broek maar alvast, zet hem al klaar. Want de komende weken komt hij bij de 30 graden.
1: Jeetje, Mina.
0: Ja, hè?
1: Ja. Nou, dat belooft dus, nog. Belooft volgende week...
0: Hittegolf.
1: Nou ja, je weet het. Ja, ze zeggen van wel, hè?
0: Ja, dat bedoel ik. Hittegolfie. Ja,
1: dat zou me niks verbazen. Nou, we gaan lekker de muziek voor je draaien.
0: Zo is het. En we hebben ook nog trouwens nog nieuwe muziek mee.
1: Ja, dus, zeker. Ja. Hij heeft heel nieuwe muziek.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, komt goed. We gaan beginnen met deze. Game. Beetje uit Holland. Ik zou zeggen nog een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.

0: Heerlijk. Weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Je luistert naar Paal 13. Paal 13. Hits en classics.

0: Even muziek van de Tramps. Same Wind, The Strings of My Heart.
1: Terug bij 1975.
0: Ja, dit is een tijdje terug, hè?
1: We moesten bijna het stoffen vanaf blazen. Ja.
0: Om een koekje een klein beetje uit die discotijdperk.
1: Ja, een beetje.
0: Ja, een beetje erg. Ja, geweldige muziek.
1: Ja, klinkt lekker.
0: Ja, toch?
1: Jazeker.
0: Nou, van harte welkom als je pas bent ingeschakeld. Misschien ben je net wakker geworden en dan denk je, wie ben er dat nou? Maas en Van Iersel.
1: Ja, zeker.
0: En dat gaan we doen aan de klok van 12 uur. Ja.
1: Dus lekkere muziek onderweg.
0: Ja. Gaan we even de nieuwe nummer 1 draaien in de top 40. Justin the Wild.

Radio Bruis. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en Classics.

0: Ja, dan hebben we het over eendagsvliegjes. Nou, dan is dit er eentje, hoor. Maar wel een goeie. The Farm. And All Together Now. Ja.
1: Wel een lekkere meezinger, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja, heerlijk. Als je hoort, dan ja, je zingt er van begin tot eind mee.
0: Nou, het blijft gewoon een topplaatje eigenlijk, als je hem weer opzet. Ja.
1: Paul 13, Hits and Classics op de zaterdagochtend. We krijgen luisterrapportjes binnen, Jan,
0: ja.
1: Van mensen uit Friesland.
0: Ja.
1: Nou, die kennen wij.
0: Ja, ja.
1: Leuk dat jullie er weer luisteren. En we krijgen een berichtje uit Uden.
0: Zo.
1: Ja, dat is de hele andere kant op.
0: Ja, dat is zeker de andere kant op.
1: Dat is in Brabant.
0: Dan moet je in eentje rijden. Hè?
1: En dat zijn Martin en Riet. Luister ook weer gezellig mee met Paal 13 via het internet, hè? Via radiotessel.nl.
0: Nou, ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. En gaan wij de gezellige muziek draaien voor jullie.
1: Ja, zo is dat.
0: Gaan we even deze classic draaien op deze ochtend. Blondie en Denise.

Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maarten van Iersel. Paal 13. Hits en classics.

0: goede muziek uitgebracht, deze man. The Weeknd. En het is weekend. Hier op Radio Texel. Ja, en deze man die heeft gewoon geweldige muziek uitgebracht. Wat nou, ik net zeker. Al zei. En dit is een van de grote hits van hem. Ja, er wordt Blending Light.
1: Wordt gewoon tijd dat ze weer eens zo'n eentje uitbrengen. Hè?
0: Ja, maar het valt niet mee.
1: Nee, het valt niet mee.
0: Om eroverheen te gaan. Nee. We kijken even naar de klok. Het is zo 1 minuut voor 9:30 geworden. Dus het is tijd geworden voor...
2: Lekker tijd voor een lekker bakkie koffie.
0: Ja, lekker bakkie koffieplaat. Wat hebben we erin staan?
1: Nou, ben benieuwd. Nou, ik denk de Eagles.
0: Nee.
1: Oh, niet?
0: Het lijkt er wel een beetje misschien een beetje op, maar nee. De Sandland Brothers.
1: Jeetje mina. Ken ik die?
0: Nou, ik denk het wel.
1: Ja?
0: En we gaan hem even draaien. Arms of Mary. Nou. Prachtige plaat.
1: Oké. Okay.
0: Doen we eerst even met onze eigen Tante Rita. En die zet een lekker bakje koffie voor ons.

0: Ja, muziek van de pioneer van de nederpop, want dat is deze man. De Frank Boeien. En ja, toen in de tijd bij de Frank Boeien groep. Maar ze zijn weer bij elkaar en de mannen toeren door Nederland toe heen. Ja. Dus als je ze wil zien, ja, dan moet je even kijken op de, ja, bij de website van Frank Boeien. En dan kom je er wel uit.
1: Prachtige plaat deze.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja,
0: zeker weten. Mag ze wel een keer naar Texel toe halen?
1: Nou, dat
0: Frank
1: zou
0: Boeien.
1: Niet verkeerd zijn. De, ja.
0: Een hintje.
1: In plaats van Edwin Evers.
0: Ja, bedoel ik. Ja. Ja, toch?
1: Ja. Ja.
0: Nou ja. We gaan even wat nieuwe muziek doen, Mark. Ja. En de nieuwe WK-song.
1: Ja, die is wel leuk, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Zal we draaien?
1: Gaan doen.
0: Oh, die moet ik niet. Ik moet deze schuiven. Zou zeggen, wel een hele goede morgen.

0: regelmatig hoor je deze band hier bij Paal 13. ABC.
1: And the night you murdered love. Ja, we kennen ze natuurlijk nog wel van Poison Arrow.
0: En The Look of Love.
1: All of My Heart draaien we ook nooit. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan.
0: Gaan we even niet.
1: Nee, want we hebben nog veel meer lekkere muziek voor je klaarstaan.
0: Ja, want de tijd die vliegt alweer.
1: En ik ruik de koffie lekker hoor.
0: Ja, lekker hè, we gaan straks even lekker bakkie doen. Misschien zit jij wel thuis lekker in een bakkie koffie.
1: Ja.
0: Van harte welkom, blijf er gezellig bij zou ik zeggen.
1: Wij zijn er weer helemaal live bij, Mazen van hier zo met Paal 13 hits en classics.
0: Ja, en dan gaan we even deze draaien. Dit draaien we ook nooit.
1: Nee.
0: Stint Skin.
1: Oh ja.
0: En ik vind hem wel een mooie plaat om hem weer eens even te pakken. Inside.

0: Listen to the music. Dobby Brothers. Ja, je luistert natuurlijk naar de muziek Radio Texel. Daar luister je naar. Ja, met Maas en Van Iersel tot de klok van 12 met hits en classics.
1: Paal 13 zetten we er dan nog voor, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat wordt het, hè. Ja. Het wordt trouwens donker, schouwend gaan regenen. Nou, ik had net buienradar gekeken. Ja. Er valt geen regen vandaag, maar... Als ik zo naar buiten kijk, dan denk ik van...
0: Nou, het is nog niet lekker.
1: Nee.
0: We gaan even de splinternieuwe muziek doen, Mark.
1: Ja, is goed.
0: De nieuwe van Ilse de Lange. En die gaan we tot de klok draaien.
1: Oké, okay, nou.
0: Ik denk dat het lukt. Kijk hoor, ja. Gaat lukken.
1: Mooi.
0: Ja. Ik zou zeggen, straks spreken we elkaar weer, ja. Na de break.
1: Tot straks.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Goedemorgen Texel.
5: Goedemorgen.
4: Je luistert naar Paal 13.
5: Paal 13.
4: Hits en classics.

Classics. Radio Texel, 106.1 FM.

0: Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics. Paal 13.
1: Goedemorgen.

0: Ja, blijft een lekkere hit. Son Milieu. En, The Dark Before Down.
1: Ja, hij is lekker bezig, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja. En, In the Morning was ook leuk.
0: Ja.
1: Nou, deze ook natuurlijk.
0: Ja, zeker weten. En ik zag een van een week of zo een eentje op YouTube. En daar hadden ze gefilmd, zeg maar. Daar hadden ze een concert.
1: Ja.
0: En ik kwam opeens direct op.
1: Ja. Oh, als verrassing.
0: En dat is hun grote voorbeeld.
1: Oh.
0: En die zeggen, dat is gewoon de beste popband van dit moment van Nederland.
1: Zeker.
0: Daar hebben ze gelijk in.
1: Ja.
0: Zo 7 minuten over de klok van 10 uur geworden. Op zaterdag 13 juni 2026. En je luistert naar Paal 13 Hits en Classics. Ja, blijf er gezellig bij, zou ik zeggen.
1: Ja,
0: en,
1: we zijn al 23 jaar onderweg met Paal 13.
0: Ja, het klinkt lekker op naar de 25.
1: Oh, nou, dat belooft wat te worden.
0: Ja, we hebben plannen.
1: Nou, zeker.
0: Ja, en wat gaan we doen straks?
1: Nou, we moeten nog het pakhuis in.
0: Ja,
1: dus wie gaat er als eerst?
0: Ja, ik ga wel even.
1: Heb je wat in je hoofd?
0: Ja, ik heb wel wat in mijn hoofd, ja.
1: Oh, oké. Okay. Rondje meet in Holland natuurlijk straks. Ja. Nou ja, en, we zien het wel voor de rest. Oh. Hè? Gaan we deze...
0: Classic draaien.
1: Die hebben nooit draaien.
0: Nee.
1: Hij glimt gewoon. Er zit gewoon geen stof op, Jan.
0: Oh, ja, maar dat ken ook niet anders. Er zijn de heren van Kiss en Soul Your Something zou zeggen nog een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.

0: Paal 13.
1: Hits en classics.
0: Op naar 25 jaar gezelligheid.
1: Elke zaterdagmorgen.
0: Radio Texel 106.1 FM.

0: naar 25 jaar gezelligheid. Nou, dat doen we. Ook met deze, ja, de splinternieuw van Dora. En ja, dan zitten we toch een beetje in die piratenhoek.
1: Nou, dat dacht ik.
0: Maar wel gezellig.
1: Komt ze er ook vandaan?
0: Nou, weet ik niet eigenlijk. Oh. Daar heb ik niet meer in verdiept. Maar hij klinkt lekker op de vijfde rij. Ja.
1: Zeker. Nou.
0: Ik ga straks nog voordat het rondje meet in Holland, ga ik nog even pakhuis in.
1: Ja.
0: Maar we gaan eerst even deze classic even draaien. John Anderson en Surrender. Hoe vind je hem?
1: Ja, die ken ik. Die hoor ik regelmatig.
0: Ja, echt waar?
1: Ja hoor.
0: Ik zou zeggen, blijf er gezellig bij en een goede morgen. Goed.

0: Inmiddels alweer een nieuwe single uitgebracht, deze band. Nothing That Thief Is. Maar we draaien lekker nog even lekker die goede gouden ouwe van ze. Overkam.
1: En staan ze ook op de bekende festivals binnenkort weer?
0: Nee, ze komen, als het goed is, wat ik las, komen ze naar de Ziggo Dome voor een paar concerten.
1: Daar zijn ze druk mee.
0: Ja, zeker weten.
1: Dus dan hebben ze geen tijd voor de festivals.
0: Nee. Soms doen ze ook wel zijn gewone tour, hè.
1: Ja, dan moet je...
0: Tenminste, zo binnen de bandjes.
1: Ja, zeker. Ja. Keuzes maken, nee.
0: Zo is het. Even kijken, ik ga het pakhuis in voordat... Voor een rondje meet in Holland komt.
1: Ik ben benieuwd.
0: Nou, ik zal... Heb je die sleutels nog?
1: Ja. Even kijken, hoor.
0: Pak ze aan. Even kijken als die deur open wil.
1: Die gouden sleutel moet je
0: hebben. Ja, ik heb hem. Ja, hij gaat open. Ja, kijk even naar boven. Ja. We gaan even klimmen.
1: Dan ga je dan boven helemaal...
0: zolder.
1: Zolder. Jeetje, mina. Pak eens van paal 13. Daar is 2 weken niet geweest.
0: Nee, ik sta niet te kijken. Nou, het barst van de hits hier zo.
1: Lastig, hè?
0: Ja, lastig. Maar ik zit hier... Ik ren even naar de... kijken.
1: Jeetje, mina. Nou, je bent wel ver weg, hoor.
0: Ik zit bij de N.
1: N van Nickelback.
0: Nee, New Order.
1: Ook goed.
0: Maar dan neem ik niet de Blue Monday mee. Die draai nogal vaak.
1: Ja, maar die worden wel regelmatig. Nou, neem hem mee.
0: Dan ligt er hier eentje verstopt.
1: Ja, nou neem hem mee. Kun je de titel wel lezen?
0: Ja, nou, amper. Even kijken, dan ben ik weer. Even die deur dichtgooien. Zo.
1: Zo, nou die is dicht, hoor.
0: Ja. Nou, ik heb de band New Order meegenomen. Dat is een typische jaren 80 band.
1: En de titel is een beetje spannend, want ik kan hem ook niet lezen.
0: En deze mannen die toeren nog steeds heel groot. Dat is, vind ik nog het mooiste van. Zo. Want ik ben er toch wel een hele hoop fans van.
1: Ja,
0: True Fate 87.
1: Oh.
0: Nou, jij denkt al, die kennen we helemaal niet.
1: Ja, als ik hem hoor.
0: Ja, denk het wel.
1: Dan
0: blaas even met z'n tweeën het stof eraf.
1: Ja, want er zit een boel op, hoor.
0: Ja, oké.
1: Nou, gaan we.
0: Gelukkig. Hij doet het. New Order.

0: Het blijft geweldig. Freddie Mercury. Met Queen.
1: En natuurlijk Brian May.
0: Ja.
1: Op de gitaar. Nou, dat was toch een...
0: Nou ja, die, als die een één snaar aanraakt, ja, hoor, dan weet je dat hij het is.
1: Ja, ja. Dat is wel typisch, ja,
0: ja. Ja. I want it all.
1: Ja, dat is al van lang geleden alweer.
0: Ja, zeker weten. We kijken even naar de klok, Mark.
1: Ja.
0: En het is gewoon tijd geworden voor,
1: nou, zien het.
0: Voor een rondje meet in Holland.
1: Hoogste tijd zelfs.
0: Ja, en dan moeten we eerst even de jingle starten. Oh nee, die moet ik nog niet. Deze.
2: Made in Holland. Made in Holland. Op Radio Texel.
0: Ja, dan hoor je deze muziek, dan is het tijd geworden voor Rondje Meet in Holland. Nou, wat hebben we er dit weekend in staan op deze zaterdagmorgen?
1: Nou, ben benieuwd.
0: Nou, we beginnen met Maywood,
1: ja?
0: Late at Night.
1: Oh.
0: Leuke plaat van de Sussies. Daarna doen we Gerard de Vries, de teddybeer.
1: Oh, geen spelkaart.
0: Nee, de teddybeer doen we een keer.
1: Ja, leuk.
0: En daarna doen we Piet Veerman, ja, die prachtige grote hit van hem uit de jaren... Volgens mij in de jaren 80 nog zelfs. Sailing Home.
1: Ja, prachtig.
0: Nou, we beginnen met Maywood. De Sussies Maywood. En die kwamen gewoon uit Friesland vandaan. Altijd ruzie met elkaar.
1: Oh ja?
0: Ja, die hadden altijd ruzie. Oh, nog steeds, denk.
1: Over de cent, hè?
0: Ja, of, ja, dat weet ik niet. Maar ze hadden altijd ruzie. Ik weet niet beter. We gaan eens even draaien. Maywood en Late at Night.

0: Made in Holland.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: Rondje beter in Holland, ja. Ja, de laatste keuze was Piet Veerman en Sailing Home. Beetje Paling Sound, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En daarvoor hoorden we nog even Gerard de Vries, de teddybeer.
1: Ja, prachtig.
0: En daarvoor hoorden we nog Maywood, Leed en Hij.
1: Hij krijgt berichten binnen. Luisteraars zitten met tranen in hun ogen te luisteren naar teddybeer.
0: Ja?
1: Ja, geweldig. Die hadden ze tijd niet gehoord.
0: Oh, mooi, hè?
1: Ja, dat zijn leuke nummertjes.
0: Maar ik kwam hier ook een berichtje binnen. Luister, Huiven. Ja, jullie draaien nou wel een beetje zoete muziek.
1: Ja. Dat gaan we helemaal goed maken, hoor.
0: Hé, Maas en Vanier, zo. Disco knal was erin. Nou... Dat, bij deze.
1: Ja, dit is er eentje, hè?
0: Dit is echt een discoknaller.
1: Van de CD The Synthesizer Greatest.
0: Ja. Yazoo. En die grote hit, de opvolger was dit van Don't Go. Situation.

0: Even muziek van Frida. Ja, en toen ingedrumd en geschreven door Phil Collins. Het was in de tijd van de Air Tonight. Ja, ik heb al een beetje horen.
1: Misschien dezelfde drumstijl, ja, denk ik.
0: En denkt iedereen Frida? Nou, dat is gewoon de wederhelft van ABBA.
1: Oh, zo.
0: Ja. Ja, ABBA hebben we ook nog niet gehoord trouwens. Nee, nou, hebben we het erover.
1: Ja, die programmaraad.
0: Nee, die komt niet.
1: Ja, die, vorige week heb je ons gemist natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, denk het ook. Ja, ik denk, weet ik ook niet.
1: Zijn ze op vakantie?
0: Ja.
1: Nee, niet hoor. Nou, we hebben nog een uur.
0: Nou, zo is het. En wat gaan we nog doen in het uurtje?
1: Nou, ik ga nog het pakhuis in.
0: Ja, en we gaan nog even die dance classic doen.
1: En de live track.
0: En de live track.
1: En de Zieborop-plaat.
0: Ja, oh man, druk. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen en tot na de break van 11 uur.

0: check is turning, but the razor's in my head. I'm attacking the illusion, but the stopping drives me mad.
1: Muziek. Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij

0: vreedzaam totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag. Veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13.
1: Paal 13. Hits en classics. Vergeten jullie niet ABBA te draaien? Anders volgt per direct ontslag.

0: dacht, hij is het helemaal vergeten. Maar hij had natuurlijk Frida gehoord.
1: Ja.
0: Hij denkt, hey, dan moeten we gelijk even actie ondernemen.
2: Ik denk dat hij een e-mailtje kreeg, hoor.
0: Ja, en wat ik zeg, een actie. Ja. En ABBA.
2: ABBA, nou, ook weer gedaan.
0: SOS. Ja, 6 minuten op de klok van 11 geworden. Op zaterdag 13 juni 2026. En je luistert nog steeds naar Maas en Van Iersel. Nog een lekkere uurtje.
2: Nou, ik heb niet, wat gaat die tijd weer snel, ja, hè, op die zaterdagochtend.
0: Ja. Wat gaan we nog doen in dit uurtje? We gaan nog sowieso nog die Dance Classic gaan we nog even draaien.
2: Ja.
0: We gaan nog even de Sibelrock doen. En jij gaat nog een pakhuis
2: in.
0: En de live track.
2: Ja.
0: En de rest heerlijke hits en classics.
2: Gauw doorstarten, want een uur is zo om.
0: Zo is het. En beginnen we met Scooter. Nee, Seja. En ik zou zeggen nog een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en classics.

0: prachtige muziek gemaakt in de jaren 80. We hebben het over orkesters, Maneuvers in the Dark. Ofwel de afkorting OMD. En dit was ja, ook een van de eerste hits van ze, Allo and Gay. Ja, Mark, ik heb het bokken druk met zijn catering.
1: Zo, ja, koffie en gebak en ja. De hele toestand eromheen.
0: Nou, wat een toestand.
1: Ja, ja, maar ja, dat moet je bijhouden.
0: Ja, dat is ook zo. Wat gaan we doen? Straks ga jij nog
1: het pakhuis
0: in. We gaan even gitaren doen, want dat vergeten we ook een klein beetje. De vette gitaren.
1: Vette gitaren.
0: Ja, ja, ja. En dan heb ik de Offspring.
1: Oh, leuk.
0: Ja, en die band die toert nou en staat op grote festivals.
1: Oh, dus, nog steeds
0: ja, die toeren een rond hoor. Ja, we gaan deze even doen. Korn and Way. En ja, de Offspring.
2: Hey, jongens. Eindelijk weer eens gitaren op de radio.

0: Klein beetje zomermuziek, ja. Want ja, als het goed is, de temperaturen ben er nou niet zo, maar de temperaturen gaan deze week, ja, tenminste als het goed is, flink omhoog.
1: Vanaf woensdag had ik begrepen.
0: En gaat hij op weg naar de 30 graden.
1: Ja, zou het hier ook 30 worden, denk ik?
0: Ja, denk het niet, maar in ieder geval wel 25, denk ik.
1: Ja, denk het ook wel.
0: Wordt wel lekker weer, denk ik.
1: Zo is het.
0: Ja, Ina en Hot.
1: Ja, ja, we kennen nog wel van The Sun Is Up.
0: Ja, nou, allemaal zomerplaatjes. Hè.
1: En Amazing.
0: Ja. Jij ging het pakhuis in, toch?
1: Ik ga even het pakhuis
0: voordat
1: in.
0: Voordat we de Cyborg gaan.
1: Even die sleutel. Ja. Die deur.
0: Gaat die open?
1: Nee. Nee, die deur wil niet open. Ja, hij gaat open. Nou, ben jij in het pakhuis? Jeetje, ik ben wel ver weg.
0: Ja.
1: Hoor je, even kijken. Ik zit bij de thee.
0: Thee?
1: Ja.
0: Oh. Ja, ik ben zoveel met thee.
1: Ja,
0: De Rolling Stones.
1: Nee, gaan we niet doen. Tom Petty.
0: Tom Petty.
1: Ja.
0: En die draai je nooit.
1: Nee.
0: Mooi.
1: Ik verklap de titel alleen.
0: Oh nee, ja, dat is ook zo. Dus ja, die heeft heel veel grote hits gehad. Die,
1: ja,
0: die man.
1: Joh, ik pak er gewoon eentje.
0: Ja.
1: En dan neem ik hem mee en dan geef ik hem aan jou hier. Heb je hem?
0: Die deur dicht.
1: Oh ja, sorry. Ja. Zo, is ook weer dicht. Nou ja, Tom Petty, solo natuurlijk, maar ook met zijn hartbrekers.
0: Ja,
1: dit is met zijn hartbrekers.
0: Dat was goed.
1: Dus nou, ik weet het niet welke het is. We gokken gewoon op dat het een goede plaat is van Tom Petty.
0: Nou, oké.
1: Doe je mee met stof eraf blazen?
0: Oké.

0: down.
1: Je radio bruist. Bruist. Yeah. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en classics.

0: blijft altijd een gezellig plaatje. Les Humphries Singers. En ja, een groot hit uit de jaren 70, Mexico.
1: Ja, blijven meezingers, hè?
0: Ja.
1: Daarvoor nog Tom Petty uit het Pakhuis.
0: Ja, was ook leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker weten.
1: En zo stomen we lekker door.
0: Ja, wat hebben we nog klaarstaan? We gaan zo Sibel rocken. We hebben die live track nog klaarstaan. We moeten die dance classic nog even ergens draaien.
1: Druk.
0: Dus we gaan er gaan. Ik hoorde de schapen.
1: Ja, ik hoorde schaapjes alweer.
0: Dus het is gewoon tijd geworden voor...
2: Tijd voor Sibel rock op Radio Texel.
1: Nou,
0: ja, Sibel rock
1: voor alle boeren die druk bezig zijn in het land. Ik denk het wel met dit weer.
0: Ja. Ja, gaan we even een Sibelrock plaatje doen.
1: Wat zit erin deze week?
0: Nou, denkt iedereen Sibelrock, wat is dat? Dat is gewoon eigenlijk een zwarte crossmuziek of Sibelrock muziek. Uienrock, zeg maar, noemen ze dat. Ja, heb ik deze klaarstaan. Ze treden heel vaak op boerenfeestjes op. De Suskes. En we gaan eens even draaien. Donders en machtig mooi. Hier komt-ie.

0: blijft goed dit. Bruce Springsteen. En Trap.
1: Ja, tijdloos, Jan.
0: Ja. Het, volgens mij wat ik begreep is het origineel van Jimmy Cliff. Een reggae plaat. En dan hebben we Bruce Springsteen tot zijn eigen een beetje geërfd genomen. En toen is het eigenlijk een Bruce Springsteen plaat geworden.
2: Nou, heb je goed gedaan.
0: Ja, heb je goed gedaan. Daarvoor hoorden we nog even in de Cyborg-rockplaat De Suskes. En Donder, machtig mooi.
1: Ja, leuk plaatje.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: We hebben nog een verzoekje.
1: Ja.
0: Hier binnen de studio. En Kensington.
1: Ja.
0: Maar ja, die aangevraagd werd, die konden we niet vinden hier zo.
1: Dus.
0: Maar we gaan toch van het eerste album, dat is toch het beste album van Kensington, gaan we deze even doen. Riddles.

Texel en verzoeken automobilisten zich naar hun voertuig te begeven. Passagiers voor lijnbus en taxi verzoeken wij het schip via de rechteruitgang te verlaten. Wij wensen u een goed verblijf op het eiland. En de Texelaars, welkom.

0: blijft een geweldig nummer. Delirium, Silence en in een mooie uitvoering van Tiësto. Ja, en als je deze opzet, dat wat Marx net zei, dan heb je wel een dansfeestje.
1: Ja, dan kunnen de voetjes wel van de vloer.
0: Ja,
1: vanavond natuurlijk weer, Dance Night op Radio Texel vanaf 8 uur. Twee uur lang.
0: Dance, ja. Maar nog een heel klein beetje, we doen een tipje van de sluier op. Dance Night gaat in de komende tijd gaat het een klein beetje veranderen. En dat hoor je nog meer van.
1: Ja.
0: Dan komt het heel anders hier af en toe.
1: Het is wel heel spannend. Ja, heel spannend.
0: Oké, nou hebben we het over dance.
1: Ja.
0: Die danceplaat hebben we nog vergeten.
1: De classic.
0: Die dance classic.
1: Nou.
0: Moeten we eerst even de jing. Oh nee, starten we wel eerst de jingle.
2: Dit is de dance classic van deze week.
0: Ja, welke dance classic hebben we erin staan?
1: Dan Hartman.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee.
1: Niet.
0: Dat is begin jaren 80. We gaan naar midden 80.
1: Oh.
0: En er kwam een beetje die synthesizers allemaal in.
1: Ja, oh leuk.
0: En we gaan een nummer doen. We hebben wel eens meer gedraaid. En ik denk, ik doe hem nou in die dance gebeuren. Video.
1: Oh, ja.
0: Somebody. En met de tussen haakjes. Hey girl.
1: Dat is zo'n plaat die blijft de hele dag in je hoofd zitten.
0: Ja, dat is de bedoeling.
1: Ja.
0: Nou, hier komt-ie.
1: Nou,
0: video.
1: Mooi.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar Paal 13. Hits en classics. Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

0: steeds erg populair, deze man. Hij speelt zelfs Ahoy half vol. Heb het over Jannes. Dit was even de nieuwe van hem. Dans tot in de morgen met mij.
1: Nou, hij is lekker bezig.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Het zit er weer op, Jan.
0: Ja.
1: He?
0: Ja, het zit er zeker weer op.
1: Zoveel muziek nog klaarstaan.
0: Ja, nou, dan moeten we... Kom niet te doen volgende week.
1: Maar volgende week maar weer dezelfde tijd. 9 uur inschakelen.
0: Dezelfde zender, Radio Texel.
1: Voor paal 13 hits en classics.
0: Ja, dan zou ik zeggen, ja. Allemaal nog een goed weekend. En als je het doet, doe het goed. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
1: Trots op Texel, Radio Texel, het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En de rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen

0: In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedursteede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedursteede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten.

0: Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
0: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel.
3: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel. Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van...
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Iedere vrijdag, iedere zaterdag van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Soms herinner ik me ineens weer hoe het vroeger was. Dan zie ik mijn vader voor me in zijn zondagse kleren. Of mijn moeder die weer eens doodmoe is en toe aan wat rust. En terwijl mijn jongste broertjes en zusjes herrie maken in de huiskamer en mijn zus wat mompelt in haar slaap, staat mijn broer op het punt om uit te gaan. Hij heeft een afspraakje vanavond, dus hij moet opschieten, zegt hij. Ach, dat huishouden van ons. Er was altijd wel wat aan de hand. Het was vooral erg druk met al die kinderen. En aan het hoofd van het gezin stond mijn moeder om voor ons te zorgen en ons te beschermen. Ze was erg netjes, zodat alles er bij ons thuis altijd keurig uitzag. En als we er een rommeltje van maakten, nou, dan zwaaide er wat. Elke ochtend was ze als eerste wakker en ging ze meteen aan de slag. Vooral als mijn vader zich weer zat verslapen en zij zijn overhemd nog moest strijken. Daarna bracht ze snel de kinderen naar school om ze bij de schooldeur nog even snel een laatste zoen te kunnen geven. Wisten we toen maar hoeveel we haar later zouden missen. Het was een onbezorgde tijd voor ons als kinderen. We hadden geen idee van wat er allemaal nog zou komen. Toen konden we nog elke dag onbezorgd buiten spelen. Een paar jaar later werd het tijd om onze vleugels uit te slaan en het ouderlijk huis te verlaten. Zo gaat dat nou eenmaal. Kinderen worden groot en moeten hun eigen leven gaan leiden, of je dat nou wilt of niet. Vader en moeder bleven met z'n tweeën achter in dat huis. Ja, ik heb goede herinneringen aan ons huis, in die doodgewone straat. Het was namelijk wel echt ons thuis in onze straat.

0: het Wadden weerbericht.
1: We beginnen de dag overwegend met bewolking en wat lichte regen. In de middag blijft het grotendeels grijs en is er lokaal nog

0: Kans op een lichte bui, al breekt heel soms voorzichtig eventjes de zon door. De temperatuur stroomt op naar een koele 16 graden. De wind komt uit het westen en is krachtig. Windkracht 5 tot lokaal 6. Aan de kustlijn kan de wind soms stevig uithalen. Kortom, ook op Texel een typische Waddendag. Met wolken, af en toe wat lichte regen en een flinke westenwind. En temperaturen tot 16 graden.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Gezellige radio. Steeds weer. Steeds meer. Bij Radio Texel.

Reageer nu via Facebook. Onze website, telefoon en redactie@radiotessel.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Het zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. De spullen gevonden. Zo lagen 10 zakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
1: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.

0: zit, dan ben ik in de hel.
1: Zet je zorgen opzij.
2: Zet je zorgen opzij.
1: Want
2: van Radio Texel word je blij.
1: Word je blij.

0: Het Wadden weerbericht.
1: We beginnen de dag overwegend met bewolking en wat lichte regen. In de middag blijft het grotendeels grijs en is er lokaal nog kans op een lichte bui, al breekt heel soms voorzichtig eventjes de zon door. De temperatuur stroomt op naar een koele 16 graden. De wind komt uit het westen en is krachtig, windkracht 5 tot lokaal 6. Aan de kustlijn kan de wind soms stevig uithalen. Kortom, ook op Texel, een typische Waddendag met wolken, af en toe wat lichte regen en een flinke westenwind en temperaturen tot 16 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Je radio klonk nog nooit zo leuk.
3: Klonk nog nooit zo leuk.
2: Met Radio Texel, lekker je dag door.
3: Lekker je dag door.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Addicting.

Voort. De eerste nieuwe release kwam al direct aan je voorbij in de vorm van Cochran & Co. En een nieuw album getiteld Runs in the Blood. En ik draaide daarvan voor jou Heart on Fire. Is het tijd geworden voor een volgend album. En die heet Confessions of a Church Kid. De zangeres Rachel DeLong is verantwoordelijk voor deze schijf. Je hoort Confessions.

0: my confessions.
1: These are my confessions van het album Confessions over Church Kids. En dat dan toch wel weer bijzonder prettige muziek van onze welbekende Rachel DeLong.
2: Van de boot tot de vuurtoren. Op elke meter zijn wij in de ether. Radio Texel. 106.1 FM. Dat klinkt beter.

Ja, wat doe je toch met zo'n puinhoop als ik? En dat vind ik dan knap als je jezelf een puinhoop noemt. Dat je daar zo'n vrolijk liedje van kan maken. Mess Like Me hoor je. Muziek van Ben Compton. Zo, en dan is het tijd voor het volgende schijfje. Waar meer dan één plaatje op staat. Dus laten we zeggen dat het een EP/album is. Je hoort muziek van Petrina De Lacy van de EP Carefree. Hier is Lose Track of Time.

muziek van Ten Rock. Hij is gekomen met een EP'tje en die heet You or Nothing. En daarvan draaide ik de track playlist. En als je You for Nothing, You or Nothing wil opzoeken, dan schrijf je You met een simpele U. Dat is tegenwoordig nogal heel erg populair natuurlijk in het Engels. Daarvoor hoorde je Petrina de Lacey en Lose Track of Time van haar schijfje Carefree. Is het tijd geworden voor een hele leuke samenwerking waar ik erg benieuwd naar ben hoe dat gaat klinken. Ik heb het over een samenwerking tussen Stephen Stanley en Colton Dixon, welbekende artiesten ondertussen in Amerika. Samen hebben ze een single gemaakt en die heet Idols. I've been wasting time chasing after false gods. What I thought was light turned into a blind spot.

Everything I Prayed For. Je hoorde muziek van Neil Carpenter in samenwerking met Andrew Rip. En daarmee pakten we eigenlijk eventjes een soort van rustpunt in het programma. Daarvoor Stephen Stanley samen met Colton Dixon en Idols. Is het tijd geworden voor een bandje dat de laatste tijd toch weer regelmatig wat singles heeft uitgebracht. Ik heb het over Rent Collective. En de nieuwe single heet Evergreen.

Ja, deze club kwam ik ook tegen via de socials, namelijk via een gesponsord bericht. Ze noemen zichzelf Tiki Lau en je hoorde Spirits Breakout, dat is de nieuwste single. Hoe dat de constructie precies in elkaar zit, dat weet ik nog niet. Het zou iets zijn met een groepje eigenlijk DJ's / producers die daar aan meewerken. En we gaan dat natuurlijk nog eens eventjes verder uitzoeken om te kijken hoe dat nu precies in elkaar zit. Daar heb ik helaas de afgelopen week nog geen tijd voor gehad. Tiki Laudus en Spirit Breakout. In ieder geval wel een heel vrolijk plaatje. Daarvoor Rent Collective en Evergreen. Hebben we ook nog nieuw materiaal van de formatie Risen Sons. Je weet het wel, ze werden beschuldigd van AI. Maar er zitten daadwerkelijk mensen achter. We gaan eens luisteren naar hun nieuwste wapenfeit. Dit is My Friend.

0: Ja, Nederlandstalig werk van Aldit. En deze plaat heet Robot. Ja, soms drukken mensen of hebben mensen zodanig iets dat ze druk op je uitoefenen. En dat ze denken van, als we bij jou met een bepaald soort knopjes drukken, dan doe jij precies wat wij willen. Maar zo werkt dat dus niet. En ook christenen mogen zichzelf daarin beschermen. Aldit en Robot hoorde je met Davel Risen Sons en My Friend. De volgende plaat is eigenlijk ook alweer best wel een vrolijk liedje, kunnen we rustig wel stellen. Hij is eigenlijk al eerder uitgekomen, maar nu is er een remix van. Ik heb het over de plaat Different Kind of Love. Lekker geremixed nu. En dus hoor je weer Believers in samenwerking met LG The Messenger.
1: I was

ja, zijn muziek is meestal wel wat rustig, maar tegelijkertijd vaak ook heel vrolijk. Ik heb het over Jordan Sincere en je hoorde hem met Every Reason to Believe. Daarvoor ook het vrolijke Different Kind of Love, in dit geval de remix, gemaakt door Believers samen met LG The Messenger. Zo, en als je nou denkt bij jezelf, ja, het is eigenlijk best een feestelijk programma, dan kun ik je vertellen dat we dit feestje iedere dinsdagavond doen tussen 6 en 8 uur op jouw Radio Texel. En mocht je het daar per ongeluk missen, dan heb je op zaterdagavond nog een keer een kans tussen namelijk weer 6 en 8 uur in de avond, want dan wordt het programma nog een keer herhaald. Kortom, genoeg tijd en mogelijkheden om Gospel Magazine te luisteren en dit soort mooie platen te horen, zoals deze van Megan Woods. Hier is Heaven Down Here.

Ja, I Don't Wanna Be Almost Famous. Kortweg, Almost Famous. Je hoort de muziek van Bodhi. En ja, die zegt ook van, weet je wat het is? Je maakt natuurlijk muziek, maar toch wil ik eigenlijk niet ook maar een klein beetje beroemd zijn. Om de doodeenvoudige reden dat mijn trots dat niet aan zou kunnen. Ik zou te veel trots krijgen. Ja, en dat is toch goed dat je weet iets van jezelf op die manier. Daarvoor hoorde je Megan Woods en Heaven Down Here. Is het tijd om even wat ruimte te maken in ons hoofd. Want ook andere mensen kunnen namelijk heel veel druk op je uitoefenen. En dan is het natuurlijk wel eens even goed om dat

ja, je hoorde Jay Truth samen met Redeemed en de track 33. En je schrijft dat ook gewoon als het getal 33. Hope Harding daarvoor met Headspace. Is het tijd geworden om de laatste nieuwe release aan je te gaan presenteren. En die is in dit geval van Life Church Witch en het heet Hunger. Die brengt ons naar het nieuws. En daarna ben ik nog eens even terug met een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper flashback, een column met Peter de Bos van Graafwoord en om niet te vergeten ook nog een Nederlandstalig moment. Ik zou zeggen, tot straks.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Ding, ding.

Ja, vorige week als nieuw gepresenteerd deze single. En ik dacht van, het is wel een hele fijne plaat om daarmee het tweede uur gezonde radioactiviteit deze week mee te openen. Je hoorde Bailey Thompson en Stuck. Zometeen hebben we in de schijnwerper flashback Madeline Ray. Anastasia Tolstikova zetten we in de schijnwerper en ze heeft een persoonlijke boodschap voor ons. Daarna hebben we een column met Peter de Borst en die heet Lachwekkend. Achteraan het Nederlandstalig moment met Irma D.

0: In de ether op 106.1 en op de kabel via 98.5 FM. Dit is Radio Texel.
1: Schijnwerper. Schijnflashback. Schijnflashback. Stuck in a way.

0: Ja, de sfeer van de schijnwerper van vorige week. Je hoorde Madeline Ray en Leave It All Behind. Vorige week mocht ze in de schijnwerper staan, natuurlijk met 3 tracks. Zo, en dan gaan we natuurlijk nu weer eventjes over naar...
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: Ja, in de schijnwerper zetten we op Anastasia Tolstikova. Vorige week presenteerde ik haar met een nieuwe single. En het grappige is dat deze single er heeft toe geleid dat ze meerdere tracksnamen heeft opgestuurd. En ik dacht bij mezelf, nou, dat komt goed uit. Dan zetten we haar lekker in de schijnwerper. Zometeen hoor je de tracks No God Like You. Daarna Streams of Light. Maar aan het eind hoor je ook nog I Have the Holy Spirit. Om te beginnen vertelt Anastasia zelf even haar verhaal.
2: Hey, my name is Anastasia. I'm a Christian musician and content creator based in New York City. I make faith-based house and EDM music under the brand Soft Beats Steady Faith. My music is rooted in my personal testimony. I walked away from God for about a decade and coming back changed my life. Every song I make is an act of worship and a piece of that story. I'm so honored and humbled that my music is being heard all the way in the Netherlands. And I want to give a huge shout out to Theo and his show Gospel Magazine for making that happen. Theo, thank you for the platform. Thank you for supporting independent faith-based artists. And thank you for carrying the gospel through your airwaves. You are a blessing. God bless everyone listening. I hope these songs reach your heart the way they reached mine.

0: is het toch leuk dat zo'n artiest eventjes zelf de moeite wil nemen om een verhaaltje in elkaar te draaien. Echt weer heel erg bedankt. Anastasia, dankjewel voor alles wat je aan ons hebt gegeven weer. Alle mooie muziek. En we zijn natuurlijk gewoon waanzinnig blij dat we deze in de schijnwerper hebben kunnen zetten. You're the I have the Holy Spirit. Daarna Streams of Light. En als eerste hoorde je No God Like You. Zo, en dan is het tijd geworden om zelf eventjes mijn mond te gaan houden. En het woord te geven aan Peter de Borst van Gaaf Woord.
1: Lachwekkend, of niet? Hoe vaak lach jij op een dag? 1 keer, 5 keer of misschien wel elke uur een keer? Bij deze vraag werd ik stilgezet nadat ik een mooie inspirerende video zag langskomen. De kreet lach is gezond, kennen we allemaal wel. En daar zit grote wijsheid in. Lachen is wetenschappelijk bewezen gezond voor lijf en leden, voor geest en lichaam. Dat heeft onder meer met bepaalde hormonen te maken die dan lekker positief aan de slag gaan in je lijf. En dat is geen nieuw inzicht. Want zelfs ruim voor de geboorte van ene Jezus, dus meer dan 2000 jaar geleden, was dat al bekend. In de Bijbel staat daar een paar mooie teksten over. In het Bijbelboek Spreuken lees je meerdere. Spreuken 15, vers 13. Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht. Een verdrietig hart pijnigt de geest. En in vers 15... Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende, maar blijmoedigheid maakt het leven tot een feest. En ook vers 22 is een mooie. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam. Bijzonder toch? Dat zonder enig wetenschappelijk onderzoek, zonder microscoop of hormoonkennis, dit lang geleden al bekend was en opgeschreven is. Een tekst uit een andere Bijbelboek, Prediker, die voor mij altijd een soort vizier is geweest in dit soort dingen, is wel passend hierin. Er is niets nieuws onder de zon. Deze tekst wordt meerdere malen gebruikt en benadrukt. Grappig, want wij mensen anno 2026 denken dat alles wat wij meemaken of zien nieuw is. Alsof de mensheid steeds nieuwe dingen bedenkt. Misschien is omdenken in deze wel nuttig. Vinden wij nieuwe dingen? Of ontdekken we gewoon steeds meer zaken die er altijd al zijn geweest? Hoogstens in een andere vorm of omstandigheid. Komen we steeds meer achter hoe alles perfect in elkaar past. Hoe alles neergezet en in balans is met elkaar. Dit natuurlijk in het kader van mijn betoog hiervoor. Vrolijk hart en blijmoedigheid zijn wel duidelijke verwijzingen naar een lach op jouw gezicht, toch? Een lachend, positief, blij en vrolijk hart. Laat de eigenaar lachen. Want als je van binnen zo vrolijk bent, dan zie je dat ook aan de buitenkant. Bijbelboek Spreuken is ook zo'n prachtig boek vol wijsheden. Wijsheden die letterlijk voor het oprapen liggen, maar ook wijsheden waar je een beetje naar moet graven. Waar je over moet nadenken, doordenken, omdenken. Wijsheden die toen raakentreffend waren. En ook in onze gejaagde, dolgedraagde samenleving nog steeds doorraken. Juist in deze tijd, waarin velen denken, handelen en vrezen, alsof een virus, een ziekte, oorlog, haat, etc. voor het eerst de hele wereld in zijn greep houdt. Alsof vrijheid voor het eerst beperkt wordt. Alsof de economische jacht voor het eerst het hoofddoel van velen is. Alsof macht vergaren en uitbreiden door overheden en organisaties voor het eerst zoveel slachtoffers maken. Alsof er iets nieuws onder de zon is. Voor mij is het een zeer geruststellende gedachte dat het beperkend denken van ons en het steeds centraal stellen van onszelf gelukkig niet de kern is van het leven. Althans, niet voor mij. Juist ook in onze tijd kunnen we veel inspiratie, wijsheid, levenslessen en spiegeling halen uit Spreuken. De komende periode verdiep ik me opnieuw in de Bijbel en dan specifiek in het boek Spreuken. Nou nee, opnieuw is niet het juiste woord. Vernieuwd, dat is vele malen beter en raakt meer de kern. Dat geeft me een glimlach op mijn gezicht. Ik ben opgegroeid met de Bijbel en heb die van A tot en met Z gelezen. Van A tot en met Z heb ik onderwijs erin gekregen. En van A tot en met Z is die misschien zelfs wel een beetje erin geduwd, zeg maar. Ook alle zwart-wit typeringen werden onderdeel van mijn denk- en handelswijze lang geleden. Daarna heb ik lange tijd alles tussen de A en Z naast me neergelegd. Nooit vergeten, maar wel genegeerd. Maar gelukkig raakt dit boek me nog steeds. Sowieso raken boeken me flink momenteel. Ik verslind ze, zeg maar. Wel met de moderne techniek in de vorm van luisterboeken, maar dat moet kunnen, toch? Inzichten, wijsheden, levenslessen, ervaringen, spiegelingen van anderen neem ik tot me. Van oude leermeesters tot moderne wetenschappers. Van historische beschouwingen tot nieuwe inzichten. Van vele geloofstromingen tot aan het spaghetti-monster toe. En elke keer bemerk ik een glimlach op mijn gezicht. En ja, juist ook met de Bijbel. alles met maar één doel. De te leren les in mijn leven zoeken, vinden, leren, mijn eigen maken en toepassen. Zodat ik vooruit kom op mijn levenspad. Vooruit kom in het leven. En zelf vooruit kom, maar misschien ook wel daarmee anderen vooruit kan en mag helpen, waar nodig en gewenst. Deze column zegt iets over mijn persoonlijke ervaringen. Te lezen voor de liefhebber. En te negeren voor degene die geen tijd, zin of interesse heeft in mijn geschrijf. Gewoon snel doorscrollen, dan naar spelletjes, prijsvragen, roddels, media, nieuws of wat dan ook, wat jou wel mag aanspreken in de online wereld. En ontvolgen of niet meer luisteren is altijd een optie. Ieder zijn ding toch? En misschien vind jij mijn geschrijf zelfs wel lachwekkend. Maar dat zou helemaal top zijn. Want een lach op jouw gezicht vandaag toveren maakt mijn dag helemaal compleet.

0: Ja, ja, je hoorde dus muziek van in dit geval Irma Day en Vier het Leven. En het mooie daarvan is dat het gewoon een vrolijk lied was. Wat ik eigenlijk wel vond passen bij de column Lachwekkend.
1: De beste hits hoor je hier. Gaspel.

Zo, en dat was muziek uit maar liefst 2002. Afkomstig van een album getiteld This Is Your Life. En de eerste uit de schijf van vijf, je hoorde Out of Eden en Different Now. Zo, en die schijf van vijf, zoals gezegd, ik heb het woord different losgelaten op de platencollectie. Om daarmee die schijf van vijf samen te stellen. En hier hebben we ook een plaatje wat er perfect in thuis hoort. Want de titel is simpelweg different. En deze is gemaakt door Adrian Rochow.

dat was Different. Een plaat van Seven Hills Worship. En die komt uit 2023. Daarvoor hoorde je Adrian Rochow en Different. En ja, zo hebben we nog meer Different in natuurlijk de schijf van 5. Zoals deze. Hiermee gaan we terug zelfs naar de jaren 90. Nina Astrum kwam toen met een naamloos album. En daar stond dit liedje op. A Different Tune.

Ja, en een leuk weetje van deze dame is dat ze in het jaar 2000 mee heeft gedaan met het Eurovisie Songfestival. Ze kwam toen voor Finland uit met een liedje genaamd A Little Bit. En in die tijd werkte ze heel veel samen met bepaalde Nederlandse mensen. En die hebben dan ook eigenlijk meegeholpen met dat optreden. We hebben het dan over Ralph van Manen. En bijvoorbeeld Luca Genta, die was er ook aanwezig. En ja, zo hebben we dan eigenlijk toch alweer een leuk weetje te pakken. Natuurlijk over deze artiesten. En dat niet alleen, maar ook Ralph van Manen heeft gewoon daar dus op het Eurovisie Songfestival gestaan. Evenals Danielle Evert van S. En om niet te vergeten natuurlijk Luca Genta. En Luca Genta die stond daar op toetsen.

Something Different. Een plaatje uit 2024. Je hoort de muziek van Joseph O'Brien. Zo, en dan betekent het dat we de laatste hebben gedaan uit de schijf van vijf. En dat al onze plichtplegingen zijn gedaan. Kortom, we doen er nog een paar gewoon tot aan het eind van dit programma. Bijvoorbeeld deze van Joshua Laser.

Sofika, Under the Same Sky met daarvoor Joshua Laser en I Still Care. Is het tijd geworden om nog eventjes te laten weten dat Jesus is King. En dat is gewoon de waarheid. Hier is Fly Fan Music samen met Blanca.

We Won't Be Quiet. Met andere woorden, deze plaat heet Jesus is King. En is gemaakt door Flyvam Music samen met Blanca. Ik ga afscheid van je nemen. Ik wens je een hele mooie avond. En ik hoop je de volgende keer gewoon weer te treffen. Natuurlijk hier bij Radio Texel. En wij gaan er even uit met de Nederlandstalige plaat. Dat doen we niet vaak, maar ik dacht van, ach, dit is toch eigenlijk wel een mooie. Hier is Koen van den Heuvel en Dagen als Vandaag. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. En een prachtige avond nog. Ik zeg natuurlijk bye bye.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
5: Dit is Radio Texel's Dance Night.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook wel 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.